shoulder. She said, tell me all

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhe, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. Zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhe, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
0: Music matters. Non-stop, de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Sleep
3: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.
1: Music Matters. Really Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
6: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
5: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet eens heeft goedgekeurd. Expert Jurie Goos legt uit wat de gevaren zijn.
7: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren, dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI tools dat die data eigenlijk in de cloud gaat. En men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat. Laat staan wat de voorwaarden zijn wat men met die data doet.
5: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van een camping. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië daardoor op korte termijn ook wapens kan maken. En dat is verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op buien, maar later breekt de zon wel door. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
3: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassie.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Music matters. The Daily Classics.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscale expert Micha Maus.
4: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren en dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
3: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimont. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
1: Life. Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Aniek de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
7: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen. Er waren dan 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
6: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimel. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Stas heeft opgevraagd.
8: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
6: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

Deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Willy. Music. Willy Classics.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
4: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen. Er waren dan 12,1 miljoen. Euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
3: Minister De Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint sinds september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf een opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonore haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: Bolle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Classics.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn onder meer klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
9: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
8: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
6: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allega's.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Ik dat vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
1: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
2: Ja! Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Music matters. Daily Classics.

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukelaere.
4: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
3: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
5: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
3: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzegen te kunnen strijden.
3: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rocklas.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
14: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
15: Pearl.

Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukenlaire.
6: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
5: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
7: Zeker vandaag is denk ik de zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorosinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorosinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Lily Classics.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
4: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Willy Classics.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Gelijke kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar al zo'n 200 klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht, daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn ook helemaal van de kaart geveegd. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 158 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
8: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen starters uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
7: De aankomst wordt verwacht rond 10 over 5. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Krijgen we.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Music Matters. Billy Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die blijft uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden ook al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
3: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Winners. Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd, staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
3: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
2: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering, dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
8: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heeft accijnzen op tabak.
7: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
9: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
7: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering, dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
2: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
4: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
2: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: Willy, Music Matters. Non-stop, de grootste rocklast.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Sleep
3: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Dient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen. Maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
5: We hebben nagegaan of dat we een correct kopie van het stollingsfactorgen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
4: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
3: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Classics.

0: Gun u zelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Joehoe!
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
3: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
2: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house, tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlands Meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Die riep tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achteren moesten. Enkele honderden mensen dienden daar in Nederland klacht over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200-tal klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. Ook ons Gelijke Kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over de inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
0: Music Matters.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Dilsen-Stockum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
3: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
2: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijg je een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we de briefjes geld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Billy Classics.
4: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya. And it's a world that men can eat at all. When things are big, that should be small.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn er dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
2: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog 2 bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
4: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
2: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In Lokeren is de E17 richting Antwerpen nog altijd versperd nadat een vrachtwagen daar vuur vatte. De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat en er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
2: Het wegdek moet nog opgeruimd worden. Daarna komt wegen en verkeer de schade opmeten. De politie escorteert nu de voertuigen die er vaststonden naar afrit Beervelde. Het is nog niet zeker of de snelweg morgen vroeg weer open kan. De zelfvermiste personen kreeg sinds gisteren al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht trouwens kon zijn eerste wedstrijd niet winnen. Het bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Ook die terugwedstrijd is volgende week. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
1: Vivi, music matters. Non-stop, de

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Een goeie nacht. Het is nog niet zeker of de E17 richting Antwerpen morgen vroeg weer open kan. Rond 7 uur vanavond vatte een vrachtwagen in de buurt van Lokeren vuur. De chauffeur kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
2: Het wegdek moet nog opgeruimd worden en mogelijk ook hersteld. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op golfstaat Kuwait. Het leger zegt dat het verschillende Iraanse drones en raketten moest afweren. In heel Kuwait klonk het luchtalarm. Vanochtend waren er ook al Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse legersites in Kuwait, nadat de VS eerder al Iraanse doelwitten had aangevallen. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Het werd 1-1. Hun terugwedstrijd is volgende week donderdag. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij een minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.